0: radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SMB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio SMB.nl.
3: Radio
4: SMB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

SMB. Radio voor Son en Breugel.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ladies and gentlemen, Mr. Junior Anzola.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 20:30 tot 22:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. En vanaf 00:30 tot 02:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: SNB. Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

FM.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed De Grote Beek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regioprikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
3: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

was André van Duin in 1984 met Want het is zomer. Dat was een Nederlandstalige remake van You Know I Love You to Je Je T'aime van Shake. Dat was in 1976. Maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Want we gaan die plaat gaan we omdraaien van Shake. En dan krijgen we een heel andere plaat. Mooi trouwens. Goed, je luistert inmiddels naar Cindy met Peter Tilman. De plaatjes worden afwisselend gedraaid uit de vorige eeuw en de huidige eeuw. En maar we doen een beetje alles tussen 1939 en 2099 in. Veel keus, veel variatie. Uit 1976 dit Shake en Fort het Magique.

Shake in 1976 en Fort A Magic. Ja, het is een gewoonte voor mij geworden om met singeltjes destijds, met singeltjes, om die om te draaien en ook de beek om te draaien. Om te horen wat daarop staat. En als die plaat ook goed is, dan is zo'n artiest is af, hè. Dat is een helemaal fantastisch artiest dan. Shake was dat. Dato Shake uit Maleisië. En met Fort A Magic en met Toezeerse Termen maakte hij natuurlijk een wereldhit van Heb Ik Jou Daar. Tot in Canada aan toe. Muziek van Luf in 2025. Een redelijk obscuur trekje die op een van de LP's stond van Luf in de jaren 70. Door met pop omgetoverd naar een 21e eeuwse versie. En we kennen het allemaal. Het klinkt een klein beetje anders, want de tekst is een klein beetje van Don Juanito, de carnaval.

de Fairground Attraction en Find My Love uit 1988. Ja, en die, een beetje een wonderlijke situatie. Die groep die was een aantal jaren behoorlijk populair en was in één verdwenen. En de dame in kwestie, die de moe een beetje trok, zeg maar zo, die ging solo wel door. En is al die jaren gewoon doorgegaan met muziek maken. Maar de groep zelf bestond niet meer. En plotseling, ergens in het begin van de 2021, waren ze zomaar weer. Nou goed, het gebeurt allemaal zo. Hey, het lijkt wel een carousel.

Monique Smit en Carousel in 2025 in de zomer. Ja, dat kun je niet te vaak doen, hè. Je baas bellen. Hallo. Het was een beetje een weekend. Vandaag kom ik even niet. Lekker op een drukke dag altijd. Op maandag vaak een drukke dag op mijn werk. En dan moet je natuurlijk niet elke keer of bellen, want dan geven ze op een gegeven moment niet meer thuis bij. Muziek van The Belinda Project in 2014. Een cover van Belinda Carlisle. Door Matt Pop enigszins verbouwd. En we gaan luisteren naar het resultaat van The Summer Rain.

Helemaal uit de Summer Rain van de Belinda Project uit 2014. Productie van Matt Pop. En het klonk heerlijk allemaal. Een plaat die dezelfde titel heeft, is deze van de Mona Lisa Twins uit 2025. Het is een origineel van de dames. Het is Summer Rain.

Akoestisch live voor de Mona Lisa Twins en Summer Rain. Terwijl te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakte bluegrass muziek en we gaan luisteren naar Being Poor.

de Dolmen en Connacht tezamen in als Celtic Giants en hoorde Loch Lomond uit 2022. Het is het eerste weekend van augustus en dat kan in juli vallen, dat eerste weekend van augustus, dat het Kastenfest Festival plaatsvindt op de Keukenhof in Lisse. En het zou op het moment kunnen zijn dat dat bezig is en dat zelfs deze mensen die je zojuist gehoord hebt daar actief zijn in de vroege morgen. Of misschien al in de late middag, dat je hoe het uitpakt, zeg maar zo. Muziek van dat festival hoor je dus nu juist voorbij komen. We gaan er nog eentje doen. Het zijn de Groggy Dogs, komen uit Spanje. En in 2021 kwam deze plaat uit The Drunken Sailor.

Met de violist van de Groggy Dogs moet je geen gevecht aangaan. Want zoals zij hoort hoe ze met die viool tekeer gaat, dat doet ze gewoon een anderhalf uur lang op het podium. Ze is dus heel sterk in die armen. Ja, dan dat festival dat plaatsvindt in Lisse op de Keukenhof. Het hele landgoed van de Keukenhof is dan festivalterrein. En daar komen dan volgens Elko in 2020 40.000 mensen op af. Maar de meest recente telling was ook van 2024 of 2025. Dan ging het om 50.000 mensen. Dus het is een groot festival. Je vindt het alleen niet in de overzichten, maar het is wel heel erg groot. En er komen allemaal mensen die verkleed zijn. En de ene komt er als piraat. Bijvoorbeeld deze Groggy Dogs. Nou, dan zijn er heel veel piraten staan er voor het podium. Maar anderen die komen als ork of als jongvrouw of ridder. Er komen van allerlei creaties en figuren komen voorbij die je kent uit fantasyfilms. Bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean. Je doet je beatje haai ook overigens bij Jack Sparrow aan de Piratenbar. Kortom, het is een bonte verzameling van mensen. De 40.000 mensen worden bezongen door Elko. MUZIEK

0: Wilco en 40.000 mensen. En hij bezong het al.
1: Dank je.
0: Er wordt heel veel mede gedronken daar. Dat is een oude drank uit lang vervlogen tijden. Die nog steeds bestaat. Al 2000 jaar drinken we dat tenslotte. En het is een honingwijn. Dat heeft een beetje... noemen we het honingwijn, omdat het percentage van wijn heeft. Maar voor de rest heeft het niets te maken natuurlijk met de druivenwijn. Want dat gaat op basis van honing. Nou, die mead, zoals het in het Engels heet, is bezongen door de groep Feuerschwanz in 2022. En hoe dat klinkt? Nou, dat klinkt wel een beetje bekend. En daarna draaien we degene de coverversie die ze ervan later hebben gemaakt. Gimme a meat after midnight. Maar after midnight, dat kan dus elk moment van de dag zijn.

Duitsland. Meat in Engeland. Benevine in het oosten. En Mjot in Scandinavië. Overal kennen ze.

Furious Swans hoorden wij in Gimme Gimme Gimme. En Man After Midnight was in dit geval. En geen mede. Muziek van Steel Eye Span uit 1976. All Around My Head was een grote hit natuurlijk. Maar ze zijn gewoon vrolijk doorgegaan. Zo kwam in 2025 in augustus de cd Conflict uit. Ja, zo was het. Goed, we gaan luisteren naar Steel Eye Span. En die hit uit 1976.

0: I Spend in 1976 en All Around My Head. Tot slot nog een klein stukje historie. Dat heet geschiedenis. Dat is vroeger zo. We hebben nu allemaal tv. We hebben allerlei middelen van media om ons te plezieren met leuke dingen, muziek en noem maar op. Maar vroeger hadden ze het allemaal niet. Er was geen tv, er was geen. Nou, dat was niks. Het enige waar ze dingen vermaken konden ontlenen was rondreizende mensen die muzikaal waren, die iets konden zingen en spelen. En die konden mensen uitnodigen om mee te doen deen. En die vertelden ook verhalen. Van troubadours, het waren minstrelen. En zij vertelden allerlei verhalen over dingen die gebeurden in het land. En omdat ze reizen, kon het heel gemakkelijk. Vertelden ze de verhalen over koningen en noem maar van alles wat nog wat op een gegeven moment mensen zou kunnen interesseren in die tijd. En een van die verhalen die verteld werd, was een verhaal van een draak die een stad bedreigt. Tenminste, mensen dachten dat de draak de stad zou gaan bedreigen. En ze besloten om de draak een kopje kleiner te maken. Dus ze gingen erop af.
1: Dit is het regio Prikbord.
2: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehore brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot.
1: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap, dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een U. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg.
7: Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

Leuke zangeres was er altijd. In 1984 had ze deze hit. Lori Spee. Ken je die naam nog? Take it like a man. In mijn geval, like a man ook. Hé, Super Scheerbol is er ook. Met een mooi accent, moet je horen. Het heet Roelien. En de rest kan ik niet verstaan.

0: Al Jarreau and Morning. En ik heb een vrouw die even wat wil zeggen in Dekker Radio.
1: So, what would you little maniacs like to do first?
0: Nou. Nou, aardige dames, hè? Tjonge. Hier is Bastille. Good grief. What?

Dankjewel, Leona Filippo. Zomer op je radio. Nou, dat is wel te merken, zeg. Zelfs mijn mengpaneel moet zweten. Moet je nagaan. Ja. Ik zal er maar geen water bij halen, want dan loopt het verkeerd af met me, hoor. Gilberto Gil. Leuk, hè? Morena. Prachtige muziek uit

zonnige muziek, of niet? Leuk, hè? Morena, Gilberto Gil. En we moeten op weg naar het half uur. Nu al, ja, nu al. Inderdaad. Hoor maar. Bruno's Boogaloo Orchestra. Met Push It. Tot aan de bodem van het uur. En dan ook nog Wiebe. Wiebe Barkie met deze drie. Tot zometeen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

uit Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Uniek FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. Daarna Beth Hart. And a Wonderful World.

0: sweet mister in between.
1: Je hoort het in deze.

0: Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen, hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees. En deze

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

gehoord, hè? Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Bekker Radio. Nou, het schiet alweer op dit uurtje, zeg. Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit de grote hit was. Titel... Jamo, be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is het eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale media platforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

gaan we naar kerkje 1984. Pat Benatar met We Belong. Hier bij de ochtendshow op de Ozo Lekkere Vrijdag. De opstart richting jouw weekend. En ja, dan kunnen we weer even lekker wat uitrusten. Om er volgende week weer volop tegenaan te gaan. Onderweg de baas Bruce Springsteen met Born in the USA. Maar is de nationaal product uit 1980. Weekend, hier is Earth.

Bruce Springsteen in 1985, deze Born in the USA. Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst van dit moment met Jonas Blue en Malef met Ads of Desire. Maar eerst verder met Brian May, de legendarische gitarist van Queen, liet in de herfst van 1992 zien hoe krachtig en breekbaar zijn solowerk kon zijn met een bloedstollende mooie ballad. Tijd voor de absolute nummer 1 uit het najaar van 1992. Brian May met Too Much Love Will Kill You.

0: 11 met The Edge of Desire. We zijn zo terug met de Zweedse formatie ABBA met Voelivoe.
1: Het weeroverzicht.
2: Vanochtend is het rustig zomerweer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af bij temperaturen tussen 21 en 24 graden. Er is een kleine kans op een bui, maar de droge perioden hebben overal de overhand. De wind is matig en waait uit het noordwesten. Vanaf het weekend lijkt de zon het weerbeeld te domineren. Morgen gaat de temperatuur ook weer wat omhoog en later in het weekend kan het kwik de 30 graden opnieuw aantikken in het binnenland. Mogelijk loopt de temperatuur in de loop van komende week nog verder op, maar dat is nu nog onzeker.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Ouderappel Eindhoven wil meer duidelijkheid over de oorzaken van het stijgend aantal arbeidsongeschikten in de stad. De partij vraagt het college onder meer naar de invloed van werkdruk, stress en burn-outs en naar het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke organisatie. Ook wil de fractie weten welke maatregelen de gemeente neemt om langdurige uitval van werknemers te voorkomen. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman. De middenvelder kreeg rood in de wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ. De aanklager wil hem 3 wedstrijden schorsen, waarvan 1 voorwaardelijk. Veerman raakte zondag een AZ-speler met zijn schoen aan het hoofd. PSV laat de zaak nu voorkomen. Chauffeurs van een bedrijf dat kadavers vernietigt in Son hebben vorig jaar regelmatig levende dieren gevonden. Dat zegt dierenrechtorganisatie Animal Rights. Het ging onder meer om kippen, varkens, runderen, geiten en een schaap. Boeren zijn verplicht om eerst goed te checken of de dieren die laat ophalen echt dood zijn. Op 12 augustus is in Brabant een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond 7:50 s'avonds bedekt de maan ruim 90% van de zon. Voor het beste zicht is een open plek richting het westen nodig. Volgens Weerplaza lijkt het die dag onbewolkt te worden. Wie gaat kijken moet wel een speciale eclipsbril dragen om oogschade te voorkomen. Filmmaker Nina Broers, die opgroeide in Veldhoven en Eindhoven, heeft met haar korte film Waar is mijn libido? Een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. In de fictieve documentaire is Broers te zien die 2 acteurs scènes uit haar verleden laat naspelen. Winnaars van de Student Academy Awards krijgen naast de medaille ook de kans om te netwerken met mensen uit de Amerikaanse en internationale filmindustrie. De prijzen worden sinds 1973 uitgereikt. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Klassieker 1979 van ABBA. We hoorden Voulez-vous hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan. Iedere maandag tot en met vrijdag 2 uur lang bij jou op de vroege ochtend op de radio. Maar we zullen meteen kijken naar de Europese weersverwachting. Tot die tijd de zusjes Pointer, oftewel de Pointer Sisters. Hier is uit 82, Should I Do It?

Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio aangenaam zomerweer met 24 graden en een afwisseling van zon en wolken. De ergste hitte heeft zich verplaatst naar het oosten. Zo wordt het in de Oekraïne 35 graden met kans op stevige onweersbuien. In het zuiden, Spanje, Albanië, blijft het tropisch heet met maxima rond de 37 tot 38 graden. Terwijl in het noorden, Noorwegen, IJsland, buien vallen bij lagere temperaturen. Morgen wordt het bij ons weer wat warmer, met 28 graden en volop zon. In Centraal- en Oost-Europa koelt het juist wat af, zoals in Polen, 24 graden, en de Oekraïne, 26 graden met regenbuien. Zuid-Europa houdt de grote hitte vast met 37 tot 38 graden. Terwijl in het zuidoosten van Rusland het kwik stijgt naar 33 graden met kans op onweer. In het noorden blijft het licht wisselvallig.

Jenny Come Lately uit 1973. Dit nummer, oorspronkelijk bekend van Brian Hyland, werd in de uitvoering van Albert West een van de meest gedraaide platen van dat jaar en prijkte op zijn album First Series. In Nederland werd de single enorm populair. De track bleef maar liefst 11 weken in de top 40 staan en behaalde een prachtige vierde plaats.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en 3 leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte 1 leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Gekuist door vreemdelingen, vertrouwen ze niet. Never Trust a Stranger van Kim Wild bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 7 augustus 2026. Met onderweg Celine Dion, Lady Gaga en Bruno Mars, Culture Beat, Boy George, Somber en het weeroverzicht. Met nu Ellie Goulding en Love Me Like You Do.

artiest die wegens een ziekte al heel lang ertussenuit is, maar weer een comeback gaat maken. Deze Celine Dion scoorde in 1996 deze hit It's All Coming Back To Me Now. Met onderweg de Coldplay, nu Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile.

Een typische sound uit de 90s, een hit uit 93 voor The Culture Beat. Deze Got To Get It op die oh zo lekkere vrijdag. Hier op Jaal Radio, de opstart richting het weekend. Nog een dagje te gaan en dan kun je weer genieten van je vrije dagen. Wij hebben zometeen uit de hitlijst Somber met My Body Isn't Ready. Het weeroverzicht staat klaar en in het vooruitzicht Keigo en Eva Max en Vogue. En Enderman en Dido. Met nu uit 87 Salt. Hier is Boy George bij de ochtend.

0: Afgelopen vrijdag in de vijfde week 4 plaatsen doorgestegen naar nummer 14. Samba met My Body Isn't Ready. We zijn zo terug met Keiko en Eva Max met Whatever.
1: Het weeroverzicht.
2: Vanochtend is het rustig zomerweer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af bij temperaturen tussen 21 en 24 graden. Er is een kleine kans op een bui, maar de droge perioden hebben overal de overhand. De wind is matig en waait uit het noordwesten. Vanaf het weekend lijkt de zon het weerbeeld te domineren. Morgen gaat de temperatuur ook weer wat omhoog en later in het weekend kan het kwik de 30 graden opnieuw aantikken in het binnenland. Mogelijk loopt de temperatuur in de loop van komende week nog verder op, maar dat is nu nog onzeker.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een arrestatieteam is gistermiddag een huis aan de Polanenweg in Eindhoven binnengevallen. Agenten omsingelden de buurt nadat er een melding was binnengekomen over een verdachte die mogelijk een vuurwapen bij zich had. De verdachte bleek er niet te zijn. In de woning vond de politie wel een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Er wordt nog onderzocht of het ook echt een wapen is. Tijdens werkzaamheden op de Amerlaan in Eindhoven is gisteravond een verhuislift omgevallen. Het gevaarte kwam in een voortuin terecht en beschadigde een raam van een huis. De politie en brandweer kwamen naar het ongeluk toe, maar er was geen direct gevaar voor de omgeving. De eigenaar van de verhuislift moest zelf een kraan regelen om het apparaat weer overeind te zetten. Hoe de lift kon omvallen is nog onduidelijk. De politie heeft in het centrum van Best een fatbiker bekeurd die 40 km per uur reed. Agenten zagen dat de bestuurder reed zonder te trappen en alleen de gashendel gebruikte. Dat mag niet. Een fatbike mag maximaal 25 km per uur rijden en max 6 zonder te trappen. De fatbiker kreeg een bekeuring en moest verder lopen. Bij een volgende overtreding kan zijn elektrische tweewieler in beslag genomen worden. De politie heeft in Eindhoven 107 flessen lachgas gevonden in een bestelbus aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Agenten kwamen de bus woensdag op het spoor na een tip. Volgens de politie horen zulke grote hoeveelheden niet op straat thuis en brengen opslag, vervoer en gebruik risico's met zich mee. Er is vooralsnog niemand opgepakt voor de lachgasvondst. PSV heeft de ervaren Servische international Filip Kostic aangetrokken. De 33-jarige linksback komt over van Juventus en tekent voor 2 jaar in Eindhoven. Van 2012 tot en met 2014 was hij al eens in de Eredivisie te vinden bij FC Groningen. Kostic speelde daarna voor Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt en Fenerbahçe. PSV ziet in hem de opvolger van de na AS Roma teruggekeerde Salah Eddin. En daten is voor heteromannen in Eindhoven en Veldhoven een stuk lastiger dan in veel andere Brabantse steden, meldt Omroep Brabant. In Eindhoven zijn er 127 mannen op elke 100 vrouwen tussen de 20 en 30 jaar oud. En in Veldhoven zijn dat er 124. Volgens een Brabantse matchmaker komt dat vooral door de vele technische opleidingen in de Brainport-regio. Daardoor melden zich bij dating-events veel meer mannen dan vrouwen aan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Daigo en Eva Max, een hit uit 2024. Deze Whatever. Zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder hebben we M&M en Dido klaarstaan. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. En nu terug naar 92 met En Vogue en Free Your Mind.

Verenigde Statenweersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Los Angeles en Las Vegas. Met temperaturen van respectievelijk 34 graden Celsius en een snikhete 45 graden Celsius. New York, Chicago en Miami houden te maken met wisselvallig weer en kans op een lokale bui bij temperaturen van respectievelijk 34 graden Celsius, 28 graden Celsius en 31 graden Celsius. Morgen klaart het in Chicago op met zonnig weer bij 29 graden Celsius. Terwijl ook Los Angeles en Las Vegas zonovergoten het weekend ingaan met temperaturen van 34 graden Celsius en 46 graden Celsius. Aan de oostkust blijft het wisselvallig met kans op een bui. New York behaalt een warme 33 graden Celsius en Miami blijft constant op 1.

0: 2000, Animan en Dino met Stan. En daar is ook nog een Nederlandstalige coverversie van gemaakt. En dan door de zanger van De Kast, Siek van der Ploeg. En daarmee is het kwart voor geworden. Tijd om de geschiedenisboeken erbij te pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 7 augustus en 1999. Whitney Houston scoorde haar laatste nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 als hoofdartiest met de emotionele ballad My Love Is Your Love. Het nummer bewees wederom haar ongeëvenaarde vocale talent en haar blijvende impact op de R&B en popmuziek. 1969, Led Zeppelin ontving in de Verenigde Staten hun allereerste gouden plaat voor hun titelloze debuutalbum. Dit album legde de fundering voor de hardrock en stadionrockcultuur van de jaren 70. 1982, Survivor veroverde de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met het wereldberoemde nummer Eye of the Tiger. Dit nummer fungeerde als de krachtige soundtrack voor de bioscoopfilm Rocky 3 en groeide uit tot een ultieme sportklassieker.

Een klassieker uit 1979, What's the Matter Baby van Elm Foley. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend 7 augustus. We gaan even 2 dagen weekend houden. Aanstaande maandag zijn we er weer aan de start van de nieuwe werkweek. 5 dagen lang met jouw muzikale

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij Kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

weer lekker lang geleden. Toch weer heel dichtbij, hè, in de show. Nou, goed, daar gaan ze. Mick Jagger en de Stones uit 1966. Met Paint It Black. Nou goed, heerlijk, fijn dat je erbij bent. Waar ook op deze aardkloot. Dit is de Middle of the Road Show.

De plaat die het meeste hoort van de News Corporation in dit geval. Zowel Rock the Boat. En deze die zojuist hoorde, die kom ik toch in wat mindere mate tegen. Lekker nummer. 1974. Rocking Soul van de News Corporation. Even lekker terug naar Woodstock. Wat een feest, hè? Nou, heerlijk. Janis Joplin.

0: hoe oud was ze eigenlijk? Een jaar of 27 geloof ik. Toen ze het tijdelijke voor het eeuwige ging verlaten. Veel te jong. Maar ja, goed, u weet. Oorzaak, drugs, drank waarschijnlijk. Dankjewel, Janis Joplin.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Hij is opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog. Maar bovenal een podiumkunstenaar. Zijn naam, Herman van Veen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Barry White. In de middel van de roadshow, waar de plaat thuis hoort. Natuurlijk. Van alles wat lekker is en bovenal van Lieseveel, vrienden. Fijn dat je inschakelt. We zijn er wereldwijd natuurlijk, is bekend, hè, via diverse kanalen. En ook op Facebook vind je de middel of the roadshow. En dit is een van de mooiste van de Beach Boys uit 1966.

0: een heel ver verleden. Maakte met country-collega Otto Lusink de Country Night Express. Als er een steelgitaarje in zit, dan is het country music. Klopt, Bellamy Brothers, en if you said you had a beautiful body, would you hold it against me? Ook een typisch dansschoolplaatje, hè?
1: Ja, toch?
0: Oh, mensen, wat is dat lekker. Hier zijn de...

Chinep streek. Alexander O'Neill in 1987 had hij een wereldhit met het nummer. En ook in de Nederlandse en Vlaamse dikso's deed hij het uitstekend. Waar zijn die goede oude

alsof de tijd heeft stilgestaan. Dat is het. Maar goed. Leven gaat door. En deze muziek zal nooit vergaan. Hier is muziek van

0: 70. Lieve mensen, ja. Muziek uit een ver vervlogen tijd natuurlijk. En, ik ben echt zo'n type die ja, toch wel van oude leuke radioprogramma's houdt. En welk deel jij mijn mening? Ik vraag me wel zelf, was de radio vroeger leuker dan tegenwoordig? Luister eens even.
1: In de komende anderhalf uur bent u getuige van een invasie van Mars. The War of the Worlds. Het muziekverhaal van Jeff Wayne naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Luister naar Jan van Veen, Patricia Pai, Willem Duin en Peter Koelewijn. Luister en huiver.

Dit was de Nederlandse versie van The War of the Worlds. Het muziekverhaal van Jeff Wayne naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Gemaakt met welwillende medewerking van Jeff Wayne en platenmaatschappij CBS. U hoorde Jan van Veen, Patricia Pai, Willem Duin, Peter Koelewijn, Michel Dame en Ger Loogman. Nederlandse vertaling en bewerking Tineke Baks, Ad Bouwman en Bart van Leeuwen. De Nederlandse versie van The War of the Worlds werd gemaakt door Radio Veronica.

Als je op de neuzen bent in een oude jingelbak, dan kom je wel eens nog tegen, jongens. Was toch wel baanbrekend, hoor. Baanbrekend, ja. Veronica Lond, 1976 geloof ik. 1976. Met maar een paar uurtjes in tijd. Minuten eigenlijk. Ze stonden mooi op de kaart, vrienden. The War of the World. Met aan- en afkondiging bij deze. Dank je wel, Lexali. En Tina Turner. Kon het niet laten. Vol ook op het soort van een erepodium vandaag in de middel van de roadshow met het Tebbe Kameel. Fantastische plaat uit de gouden jaren der vergetelheid. Wordsworth. Came nog met Curly Toy.

je lekker verlaten. Ik heb gehoord dat er haring, verse haring, jazeker, zelfs schoongemaakt aan boord is op dit ogenblik. Nou, even de koelkast in duiken, vrienden. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne voorzitting. En tot snel in the middle of the road show.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.

His heart beats so severe and it almost fades away. De Australische groep Men at Work, die all over the world bekend hij verwierf met het vrolijke onofficiële volkslied van Australië. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. We hebben vandaag weer een speciaal jaar in de aanbieding. We hebben ook natuurlijk muziek en wel van propaganda. We hebben helemaal Hollands. We hebben de Shadows, een instrumentale in het programma. We hebben dadelijk nog Tupac voor je en Django Wagner. Maar ook hebben we het over dat speciale jaar. Het jaar dat ooit is, deze plaat uitkwam van Men at Work, Overkill. Ze kwamen uit 1982. Het komt van het debuutalbum Business as Usual. En we gaan het deze gehele programma gaan we het hebben over 1983. Jawel. En daar kwamen toch een paar hele leuke plaatjes uit. Dus ik hoor ze straks allemaal langskomen. En we hebben ook natuurlijk informatie. Wat berichtjes wat er allemaal gebeurd is in 1982.

Tupac maakte voor zijn moeder, oftewel zoals het al getiteld is. Dear Mama, het was een hele grote hit in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, niet te vergeten. En dus ook hier in deze lokaliteit. Nog even kijken wat er allemaal gebeurd is in ons basisjaar 1983. Tijdens een voetbalwedstrijd Ajax-FC Den Haag in Stadion de Meer in Amsterdam ontploffen twee bommen tussen het publiek in 1983. En in Bolivia, daar wordt de oorlogsmisdadiger Klaus Barbie gearresteerd. Barbie was vanaf 1942 hoofd van de Gestapo in de Franse stad Lyon. Zijn activiteiten leverden hem de bijnaam de Beul van Lyon op. Van 1947 tot 1951 werkte hij trouwens voor de Amerikaanse Counterintelligence Corps. En dat was de CIC in Duitsland. En dat allemaal tegen de communisten, zou ik zeggen, van toen. Waarna hij in 1951 naar Bolivia immigreerde. En in 1972 werd hij door de nazi-jager Serge en Betta Kalshoff daar opgespoord. Hij werd uiteindelijk pas in 1983 gearresteerd. En Barbie werd in 1987 veroordeeld tot levenslang.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een arrestatieteam is gistermiddag een huis aan de Polanenweg in Eindhoven binnengevallen. Agenten omsingelden de buurt nadat er een melding was binnengekomen over een verdachte die mogelijk een vuurwapen bij zich had. De verdachte bleek er niet te zijn. In de woning vond de politie wel een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Er wordt nog onderzocht of het ook echt een wapen is. Tijdens werkzaamheden op de Amerlaan in Eindhoven is gisteravond een verhuislift omgevallen. Het gevaarte kwam in een voortuin terecht en beschadigde een raam van een huis. De politie en brandweer kwamen naar het ongeluk toe, maar er was geen direct gevaar voor de omgeving. De eigenaar van de verhuislift moest zelf een kraan regelen om het apparaat weer overeind te zetten. Hoe de lift kon omvallen is nog onduidelijk. De politie heeft in het centrum van Best een fatbiker bekeurd die 40 km per uur reed. Agenten zagen dat de bestuurder reed zonder te trappen en alleen de gashendel gebruikte. Dat mag niet. Een fatbike mag maximaal 25 km per uur rijden en max 6 zonder te trappen. De fatbiker kreeg een bekeuring en moest verder lopen. Bij een volgende overtreding kan zijn elektrische tweewieler in beslag genomen worden. De politie heeft in Eindhoven 107 flessen lachgas gevonden in een bestelbus aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Agenten kwamen de bus woensdag op het spoor na een tip. Volgens de politie horen zulke grote hoeveelheden niet op straat thuis en brengen opslag, vervoer en gebruik risico's met zich mee. Er is vooralsnog niemand opgepakt voor de lachgasvondst. PSV heeft de ervaren Servische international Filip Kostic aangetrokken. De 33-jarige linksback komt over van Juventus en tekent voor 2 jaar in Eindhoven. Van 2012 tot en met 2014 was hij al eens in de Eredivisie te vinden bij FC Groningen. Kostic speelde daarna voor Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt en Fenerbahçe. PSV ziet in hem de opvolger van de na AS Roma teruggekeerde Salah Eddin. En daten is voor heteromannen in Eindhoven en Veldhoven een stuk lastiger dan in veel andere Brabantse steden, meldt Omroep Brabant. In Eindhoven zijn er 127 mannen op elke 100 vrouwen tussen de 20 en 30 jaar oud. En in Veldhoven zijn dat er 124. Volgens een Brabantse matchmaker komt dat vooral door de vele technische opleidingen in de Brainport-regio. Daardoor melden zich bij dating-events veel meer mannen dan vrouwen aan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Düsseldorf, Duitsland, waar ze zijn zo'n beetje via Engeland onze hitparades binnengeslopen. Propaganda uit 1985 en Jewel Eye to Eye, een hele grote hit hier in de Lage Landen in 1900. Nou, een beetje de zomer, nazomer van 1985. 85.

Zo'n klein beetje. En nou het leuke stukje. Dat jij een tikkie, tikkie, tikkie. Dat je een tikkie liefde geeft uit zo'n beetje de nazomer van 2008. Helemaal Hollands. Een van de platen die ze uitbrachten die een beetje rustiger zijn dan het feestnummers en feestgedruis wat ze normaal uitbrengen in hier in Nederland. De volgende artiest is een domineesdochter. Haar eerste sexy ballade Unbreak My Heart bracht miljoenen op. En dat heeft ze ook allemaal weer verloren in slechte financiële beheer, zou ik zeggen. En deze plaat moest toen alles weer goed maken. Tony Braxton. And he wasn't. Ja, zeg ik toch.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 's middags tot 21:00 's avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Rhythmics en Sweet Dreams are made of this uit ons basisjaar 1983. 1983 werd ook de cent afgeschaft in Nederland. Het muntje wordt amper gebruikt en is te duur. 1 cent maken kost zo'n 3 cent in Nederland. En dan ontslagen van de Nederlandse, het ontslag van de Nederlandse Lambert Huygens als bisschop van Doemant en benoemd tot bisschop van Bogota in Cameroen in 1983. En dan gaan we terug in de tijd. En wel naar 1963. Toen waren de instrumentale gitaarplaatjes nog hevig aanwezig in de hitparades. En dit is een van de grootste. Dit is van de grootste groep met 4 gitaren, 3 gitaren en een drumstel. Dit is Foot Tapper, oftewel The Shadows.

Ik ken dat gevoel ook wel hoor. Dan denk je van, I feel that I'm going to explode. En dat gebeurt dan soms ook nog wel eens. Je hoorde een hele verschuiving van 1963. Gingen we 50 jaar in één keer voet de toekomst in. En wel naar 2012 met Cover Drive featuring Deppy en Explode. Ja, wat hebben we nog meer te vertellen over 1983? In Groot-Brittannië haalt de conservatieve De conservatieve partij van Margaret Thatcher de grootste verkiezingsoverwinning sinds 1945. En daarmee mag de dame Thatcher beginnen aan haar tweede termijn als premier. En het ruimteschip de Pioneer 10, die verlaat het zonnestelsel met aan boord een plaquette met daarop pictogrammen van de aarde en haar bewoners. Dus daar sta jij ook. Ik weet niet of je een foto in hebt moeten leveren, maar toen ben je ver naar buiten de ruimte gegaan, zo gezegd. Ver buiten ons zonnestelsel zweven wij nou op die Pioneer 10, zweven wij gewoon rond. En ik weet niet wat er op stond, plaatje van de aarde, zo'n mannetje, weet je wel, zo'n Leonardo da Vinci mannetje en zo. En dat was het eigenlijk, op een stuk ruimtezwerfstuk.

0: gloria pri.
1: Dit is het regio prikbord.
2: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar €174 miljoen. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio

actuele plaat, mag ik wel zeggen, in de huidige tijd. Maar in 1983 was het ook zeer actueel. De Janssen Bagge Band en het schaal geschreven. Je moet solliciteren. Ja, we schrijven weer opnieuw. Nou ja, ik heb gelukkig nog een baantje daar niet van. Maar ik heb ook eens een tijdje thuis gezeten. En dan moet ik eerlijk toegeven, heb ik ook gesolliciteerd naar allerlei andere werkzaamheden. Dan alleen nog maar radio maken zoals ik dat hier op dit moment doe. Alhoewel.

Don't Make Me Cry van UB40, een hele grote hit in ons basisjaar 1983. En dan moet ik even dit doen en dit doen. En dan krijgen we het volgende plaatje. Ja. Krijg je, als je zo'n groot nieuw apparaat voor je neus hebt, dan moet je af en toe toch wel eens laten merken dat je nog niet helemaal precies weet hoe het allemaal in elkaar zit. Al die knopjes en die dingetjes, ja. Dus de nieuwe studio, dus ook af en toe een keertje zo even kijken van hoe werkt het ook alweer, hoe gaat het ook alweer. Nou ja, deze knop moest ik hebben dus. Sally Ride trouwens, 1983, is de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. En dat aan boord van de Space Shuttle Challenger. En in Vostok, het Vostok Station op Antarctica, daar wordt de temperatuur gemeten van min 89,2 graden. Bruh.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek?

Green en het is prachtig om lekker mee te gaan zitten blaren. Fuck. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, denk ik. Nou ja, doe iets en doe het om leuk te zijn, zo gezegd. Fuck you. Uit de top 40 van zo'n beetje eind zomer 2010. En wat was dat lekker om mee te schreeuwen. Welkom, de bouwval. We hebben nog een goede half uurtje te gaan met dit programma. We gaan nog even kijken wat er allemaal gebeurd is. Zo'n beetje door de jaren heen in 1983. Ik moet even goed nadenken wat ons basisjaar ook alweer was. De Sovjet-luchtmacht die schiet om raadselachtige reden een uit koers geraakte Zuid-Koreaanse Boeing 747. Oftewel vlucht KAL-007 hier. 296 mensen komen om het leven. En Vanessa Williams, de eerste zwarte Miss Amerika. Ze levert haar titel weer in omdat er naaktfoto's zijn gepubliceerd in het mannenblad Penthouse. En dat wil je niet. Nou ja, niet als organisatie van Miss Amerika. Wat voor een miss was ze eigenlijk? Ik heb... Als goed geaarde man heb ik en DJ-presentator heb ik daar onderzoek vroeger naar gedaan. Jawel, ik heb dat blad expres gekocht omdat die foto's erin stonden. En jawel, geconstateerd, letterlijk zelf, ze stond erin. Ja. Helemaal in de kapitel, ja. Zomaar Miss Amerika. Dat was ook een miss dan. Wij gaan door met muziek. Laten we dat maar doen. The Boys Town Gang. And I can't take my eyes off of you. En dan doen we dat gelijk in de lange versie van zo'n ruim 5 minuten.

Ik onmiddellijk dat ding uit. Stilte. Ik ken er helemaal niet tegen, tegen die herrie. Ik ga weg naar het enge bos. Ajus.

En nog een keer. Het is de zomerzon, ja de zomerzon, oh de zomerzon van de makkers uit 1972. Zo wereldsberoemd en ook zo werelds onbekend, mag ik wel zeggen. Want het is echt zo'n eendagsvlieg geweest en daarna nooit zoveel meer van de makkers gehoord. Maar deze plaats zou op een zonnige middag, avond, nacht, zonnige nacht, kan altijd. Dan is het nog lekker om te horen, zeg. De makkers Zomerzon. En nu terug naar 2008. Dat doen we samen met Mauk en The Plan.

The Rolling Stones en Street Fighting Man uit een verre, zwaar, donker verleden uit 1968. Zo'n beetje, even kijken, nou, ik was nog bijna geboren. Ja, nog even wat feitjes en weetjes uit 1983, ons basisjaar. Er is een herdefinitie van de meter. Jawel, de meter is geen meter meer daar sinds 83. Dus ik raak er even helemaal van mijn stuk van dat de meter geen meter meer is. Nee, sinds 1983 is een meter gedefinieerd als de afstand die licht door een vacuüm aflegt in 1... let even goed op. 299.792.458 seconden. Dus in die tijd, één golflengte van het licht is dus 1 meter. Dus, het is even voordat je het weet. Als je het wil naluisteren, moet je even op de website programmaherhaling en dat soort dingen intukken. En dan zeg ik het nog een keer voor je. Dus. Minstens 1300 mensen die komen om als gevolg van een aardbeving in Oost-Turkije. En de grootondernemer Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderen, die worden ontvoerd. En in een brief eisen de ontvoerders zo'n 35 miljoen gulden aan los geld voor de twee. Op 30 november worden de heer Doderen en de heer Heineken gevonden in een fabrieksloos in Amsterdam. En op de dag van vandaag is die man die dat gedaan heeft, tenminste... Zoals gezegd, wereldberoemd in Nederland.

te doen, jawel. Ik heb deze week nog zoveel te doen dat... Dat wil je gewoon niet weten. Daarom deze plaat van Toontje Lager uit ons basisjaar. Zoveel dat er nog allemaal moet gebeuren hier ook op het radio. Blijf gewoon luisteren. We zijn er gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij je. Dus geen reden om af te schakelen, zou ik zeggen. Denk ik nu in één keer aan. 1983, ook een heel mooi jaar, want het is de geboortedag van Loesje. Je weet wel, Nederlands mooiste mens, vol met ideeën. Oftewel, de adviesjesvereniging Loesje. Ik zie je volgende week weer. Hey.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar op 31 mei was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
6: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Dat wil je niet weten. Happy ending. Ja, dat kan je aan twee kanten bekijken natuurlijk. Happy ending. Maar het wel gaat met Joe Jackson en de eenmalige samenwerking met Aline Cashwell uit 1984. Happy ending. Gaaf nummer. Normaal met Heidi. Ook grappig zeg uit 1983. En terug naar 1977. Met God Save the Queen trappen tegen de gevestigde orde door de Sex Pistols destijds. Een punkband. Dus het is wel leuk om dat eens een keertje tussendoor te draaien. Aaron Koen met Oceaan hebben we ook nog in de spijler klaarstaan. Tenminste, ik dan. We niet, ik ben alleen. En de Chainsmokers met Sick Boy ook nog. Maar eerst Donna Summer en Lady.

een beetje in de toptijd. Scoorde hit, heet volgens mij 79, 80 zo'n beetje. 80 al. Daniel Grijs nu met All I've Got Is You als luisteraar.

lekker rustig momentje dan het heftige geweld van de Sex Pistols en God Save the Queen uit 1977. Schoppen tegen het Britse Koningshuis en dat heeft ze geen windeieren gelegd. Nee, ze zijn zwaar geboycott, maar ze werden nooit gedraaid trouwens. De BBC, maar we werden wel natuurlijk op Radio Caroline. Een zendschip wat toen de Ross Revenge heette en dat lag op zee. En het was een piraat en die draaide dat gewoon.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een arrestatieteam is gistermiddag een huis aan de Polanenweg in Eindhoven binnengevallen. Agenten omsingelden de buurt nadat er een melding was binnengekomen over een verdachte die mogelijk een vuurwapen bij zich had. De verdachte bleek er niet te zijn. In de woning vond de politie wel een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Er wordt nog onderzocht of het ook echt een wapen is. Tijdens werkzaamheden op de Amerlaan in Eindhoven is gisteravond een verhuislift omgevallen. Het gevaarte kwam in een voortuin terecht en beschadigde een raam van een huis. De politie en brandweer kwamen naar het ongeluk toe, maar er was geen direct gevaar voor de omgeving. De eigenaar van de verhuislift moest zelf een kraan regelen om het apparaat weer overeind te zetten. Hoe de lift kon omvallen is nog onduidelijk. De politie heeft in het centrum van Best een fatbiker bekeurd die 40 km per uur reed. Agenten zagen dat de bestuurder reed zonder te trappen en alleen de gashendel gebruikte. Dat mag niet. Een fatbike mag maximaal 25 km per uur rijden en max 6 zonder te trappen. De fatbiker kreeg een bekeuring en moest verder lopen. Bij een volgende overtreding kan zijn elektrische tweewieler in beslag genomen worden. De politie heeft in Eindhoven 107 flessen lachgas gevonden in een bestelbus aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Agenten kwamen de bus woensdag op het spoor na een tip. Volgens de politie horen zulke grote hoeveelheden niet op straat thuis en brengen opslag, vervoer en gebruik risico's met zich mee. Er is vooralsnog niemand opgepakt voor de lachgasvondst. PSV heeft de ervaren Servische international Filip Kostic aangetrokken. De 33-jarige linksback komt over van Juventus en tekent voor 2 jaar in Eindhoven. Van 2012 tot en met 2014 was hij al eens in de Eredivisie te vinden bij FC Groningen. Kostic speelde daarna voor Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt en Fenerbahçe. PSV ziet in hem de opvolger van de na AS Roma teruggekeerde Salah Eddin. En daten is voor heteromannen in Eindhoven en Veldhoven een stuk lastiger dan in veel andere Brabantse steden, meldt Omroep Brabant. In Eindhoven zijn er 127 mannen op elke 100 vrouwen tussen de 20 en 30 jaar oud. En in Veldhoven zijn dat er 124. Volgens een Brabantse matchmaker komt dat vooral door de vele technische opleidingen in de Brainport-regio. Daardoor melden zich bij dating-events veel meer mannen dan vrouwen aan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Soul en Get Alive, oftewel Blijf Leven, heel belangrijk. One Two Trio met Juffrouw Toos. Dat is een tijd geleden, Juffrouw Toos. Dat was helemaal verliefd op. Nou, ken je dat ook? Ja, ik kon dat ook. Ik had Juffrouw Walraven. Gigantisch verliefd op.

de titel Marco Borsato 2004. Met afscheid nemen bestaat niet. Ik zeg het nog een keertje. Vind ik, jawel, dat moet gewoon kunnen. Zometeen, Get Alive van Soul to Soul. Het rol altijd is plat. Dus dit fantastische, iconische nummer. Simply Red. En Holding Back the Years.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Gelderop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Gelderop is te vinden op landgoed Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
9: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio
9: SMB.
6: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
10: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
6: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
10: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: Willekoord al was te doorvoelde. Een warme blues. En een zoncombinatie uit 97. Blueslegende B.B. King sloeg de handen aan één met de Britse zanger Paul Garrick voor deze prachtige uitvoering van Sam Cooke's klassieker Bring It On Home To Me. Met die huilende gitaar van B.B.'s beroemde gitaar Lucille en de rauwe, soulvolle stem van Garrick was dit natuurlijk eventjes smullen geblazen. Zo, ik zeg welkom bij de show op deze, ja, we kunnen wel eens zeggen, de laatste dag van deze week. Het is vrijdag en we zijn er weer tot de klok van 2. We zijn er weer. Ja, Loer is er dus ook bij en dat is ook wel weer lekker. Ik heb hem wat onder tafel moeten betalen, maar hij is er en hij heeft weer artikeltjes voor me meegenomen. Nou, dat is altijd fijn natuurlijk vandaag en we gaan tot 2 uur de mooiste platen draaien. Van de iconische gitaarriff die het hele nummer draagt, gaan we eventjes over naar Toon Lock met Wild Thing uit 89.
1: Let's do it.

0: Hoe lekker klinkt dit wel niet? Billy Paul en Me and Mr. Jones. En ik kan je vertellen, de songwriters Campbell en Huff kregen het idee voor dit nummer toen ze elke dag in de lunchpauze twee mensen ontmoetten in een café in Philadelphia. Het stel kwam elke dag op hetzelfde tijdstip binnen, zette hetzelfde liedje op in de jukebox, hield elkaars hand vast en vertrok weer apart. Ze wist meteen, hier zit een verhaal in. En een tijdloze klassieker was geboren. We duiken 82 in voor Harry Klorkenstein met die legendarische O.O. Den Haag.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Lekker tropisch, funky pop track uit de zomer van 2019. Jawel, de broers Kevin Joe en Nick Jones. Oftewel, de Jones Brothers waren dit met Only Human.
1: Dit is de nummer 1 uit de top 100. Op deze datum uit het jaar 1980.
0: In augustus 1980 was Xanadu een grote hit in Europa. Het nummer is een samenwerking tussen Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra, beter bekend als ELO. De combinatie was bijzonder. Olivia Newton-John was wereldberoemd geworden door Grease, terwijl ELO bekend stond om hun orkestrale rock. Toch bleek de samenwerking een schot in de roos. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Jeff Lynne en combineert disco, strijkers en de warme stem van Newton-John. De gelijknamige film Xanadu kreeg slechte recensies en flopte in de bioscoop. De soundtrack werd juist een heel groot succes met hits als Magic, I'm Alive en All Over the World. Xanadu bereikte de eerste plaats in onder meer Nederland, Verenigd Koninkrijk en stond in veel Europese landen hoog in de hitlijsten. Ruim 45 jaar later wordt het nummer nog altijd gezien als een tijdloze popklassieker uit de jaren 80. Het hele artikel is te lezen op www.popmagazine.nl.

0: pure, rauwe, natuurlijke bluesklassieker uit eind jaren 64. De Rolling Stones met een iconische uitvoering, Little Red Rooster.
1: Vandaag op deze dag overleden. Daarom een terugblik in het programma Platenprak.
0: Op 7 augustus 2021 overleed Dennis D.T. Thomas, medeoprichter van Kool & The Gang. Als saxofonist, fluitist en vaste kracht binnen de band speelde hij een belangrijke rol in de wereldwijde succes van de groep. Kool & The Gang werd in 1964 opgericht in New Jersey en groeide uit tot een van de grote funk- en soulbands ter wereld. Met hits als Celebration, Joanna, Ladies Night en Cherry scoorde de band wereldwijd grote successen. Vooral Celebration is nog altijd een van hun bekendste feestnummers ooit. Na zijn muzikale talent stond Dennis Thomas bekend om zijn rustige uitstraling en zijn liefde voor de band. Hij bleef jarenlang optreden en inspireerde nieuwe generaties muzikanten. En met zijn overlijden verloor de muziekwereld een echte pionier. Zijn invloed leeft voort in de muziek van Kool & The Gang, die nog altijd overal ter wereld wordt gedraaid. En zijn naam zal altijd verbonden blijven aan de geschiedenis van funk, soul en popmuziek. Het hele artikel is natuurlijk ook weer te lezen op www.popmagazine.nl. En nu is de keuze. Wat ga ik draaien? Ik doe Ladies Night.

Dat was die heerlijke, onbezorgde, aanstekelijke country pop klassieker uit 74. Billy Swan met zijn gigantische wereld I Can Help. Zo, even wat anders. Even kijken. Oh ja, we hebben de Winxies liggen. Live and Let Die.

The Wings and Live and Let Die. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Jawel, het zit er weer op. Het weekend staat voor de deur. Ja, ik weet het. De deur gaat zo dadelijk open. En wij stuiven straks naar buiten. En gaan een lekkere kroeg opzoeken. Alsof we elke dag in een kroeg zitten. Lekker toch? Ja, dat is wel lekker. Even wat anders. We gaan eruit met Peter Sestert en Where Do You Go, My Lovely. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. Tot maandag.

0: is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hen pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.

0: Wat?
1: Hammer van Peter Gabriel. De aftrap van muziekplezier op deze Ozo lekkere vrijdag 7 augustus 2026. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De zeros, de tens en de twenties. De opstart richting jouw weekend. En dat doen we weer met lekkere muziek. Het komende half uur Christopher Cross, Blondie. We hebben Hall & Oates, The Bee Gees, Direct. En we trappen af met Donna Summer uit 79 met Hot Stuff.
2: De beste muziekmix. Wat wij hier niet bols vuren.

Feel So Good hier bij Muziekplezier van Christopher Cross. Waar we zo gaan kijken naar de weersverwachting voor de Europese landen. Verder hebben we het vooruitzicht voor je klaar.

Jamaicse groep The Progons uit 1967. Maar de versie van Debbie Harry en haar mannen gaf een moderne geplooste draai aan. Blondie met The Tie is High.

Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio aangenaam zomerweer met 24 graden en een afwisseling van zon en wolken. De ergste hitte heeft zich verplaatst naar het oosten. Zo wordt het in de Oekraïne 35 graden met kans op stevige onweersbuien. In het zuiden, Spanje, Albanië, blijft het tropisch heet met maxima rond de 37 tot 38 graden. Terwijl in het noorden, Noorwegen, IJsland, buien vallen bij lagere temperaturen. Morgen wordt het bij ons weer wat warmer met 28 graden en volop zon. In Centraal- en Oost-Europa koelt het juist wat af, zoals in Polen 24 graden en de Oekraïne 26 graden met regenbuien. Zuid-Europa houdt de grote hitte vast met 37 tot 38 graden. Terwijl in het zuidoosten van Rusland het kwik stijgt naar 33 graden met kans op onweer. In het noorden blijft het licht wisselvallig en

Go For That hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Iedere werkdag 2 uur lang muziekplezier. We hebben zo meteen Direct Class staan met Through the Looking Glass uit 2022. Maar we gaan eerst naar het jaar 1979. Een hit voor de Bee Gees met Too Much Heaven.

0: mannen uit Den Haag van achter de duinen. You're the true, the looking glass. We zijn zo terug met Stay on this Road van AHA.
1: Het weeroverzicht. Vanmiddag krijgen we een mooie afwisseling van zonnige perioden en wolkengroepen. Vandaag schommelen de maxima tussen 21 en 24 graden. Een enkele lichte bui is niet uitgesloten, maar het blijft op veruit de meeste plekken droog. De wind waait matig uit noordwestelijke richting. Morgen en in het weekend krijgt de zon ruim baan. De temperatuur zoekt de weg omhoog en kan aan het einde van het weekend lokaal alweer de 30 graden bereiken. Ook voor komende week stijgt de kans op tropische hitte. Al houden we daar nog een klein slag om de arm voor.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben Colin Bijk. Met Oud en Nieuw mag in een groot gedeelte van de regio Eindhoven definitief geen vuurwerk worden afgestoken. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Voor buurt- en dorpsverenigingen kunnen gemeenten een uitzondering maken, maar in Eindhoven, Zonnebreugel, Geldrop, Mierlo en Nuenen gebeurt dat niet. Veldhoven, Best en Waalre hebben er nog geen besluit over genomen. In Veldhoven is gisteravond een elektrische auto uitgebrand. De wagen stond aan de lader op de oprit van een woning aan de Frits Verhagenstraat. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis door de woning voortdurend nat te houden. Vanwege de gevaarlijke accudampen werd een deel van de straat afgezet. De uitgebrande auto is afgevoerd naar een speciale waterbak. Tijdens werkzaamheden op de Amerlaan in Eindhoven is gisteravond een verhuislift omgevallen. Het gevaarte kwam in een voortuin terecht en beschadigde een raam van een huis. De politie en brandweer kwamen na het ongeluk toe, maar er was geen direct gevaar voor de omgeving. De verhuislift moet met een kraan weer overeind gezet worden. Hoe de lift kon omvallen is nog onduidelijk. In Veldhoven hupst al een half jaar een ontsnapte wallaby rond. Het dier is afkomstig uit Zoo Veldhoven en werd vanochtend gespot bij de Kleine Vliet, meldt Omroep Brabant. Ondanks zo'n 20 vangpogingen van de dierenambulance en de dierentuin is de wallaby nog altijd niet gevangen. Volgens de dierentuin redt het dier zich prima in de natuur en maken ze zich voorlopig geen zorgen. Goed nieuws voor PSV. De schorsing van middenvelder Joey Veerman is teruggebracht van 2 wedstrijden naar 1 duel schorsing en 1 wedstrijd voorwaardelijk. Veerman kreeg rood in de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ na een overtreding op Max Meerdink. Daardoor mist hij alleen de competitiestart tegen Fortuna Sittard en is hij een week later weer inzetbaar. En PSV heeft de ervaren Servische international Filip Kostic aangetrokken. De 33-jarige linksback komt over van Juventus en tekent voor 2 jaar in Eindhoven. Van 2012 tot en met 2014 was hij al eens in de Eredivisie te vinden bij FC Groningen. Kostic speelde daarna voor Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt en Fenerbahce. PSV ziet in hem de opvolger van de na AS Roma teruggekeerde Salah Eddin. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Beetje benieuwd.

uit de hitlijst van 1988, de Noorse formatie AHA met Stay on This Road. Het komend half uur onderweg, Simply Wet, de SOS-band. We hebben een alarmschijf van 40 jaar geleden, Wet Wet Wet en Sister Sleds. Met nu Nederpop uit 89. Dit is Kenans met De Wind.

komende 7 weken gaan tegenkomen in de top 40 van 40 jaar geleden. Waar die 7 weken lang blijft staan en de nummer 14 positie weet te behalen. Met nu CCR, hier is Long As I Can See.

Hier is Clear Water Way 5 voor 1376. Long as I can see the light. Wij gaan richting het tweede uur van muziekplezier voor deze vrijdag 7 augustus. Dit uur laat ik je achter met de formatie Wet Wet Wet. En hit uit 94. Hier is Love is All Around.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan en de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

Side van de Red Hot Chili Peppers. We gaan zo kijken wat de weersverwachting brengt in de Verenigde Staten. Verder hebben we het vooruitzicht Undercover, Steve Hawley, Dean Lewis en Herman Brood. Tot aan het weeroverzicht van Nederland. Met nu bij de beste muziekmix op jouw radio, Howard Jones en...

kans op een bui. Zo stijgt de temperatuur in New York op vrijdag naar 34 graden Celsius, terwijl Chicago opwarmt naar 28 graden Celsius en Miami stabiel blijft op 31 graden.

plezier. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye uit 2022 hebben we zometeen voor je. Maar we gaan eerst verder met de klassieker uit 75, Steve Hawley en Make Me Smile.

kijkje in de hitlijst van 2022 met deze How Do I Say Goodbye van Dean Lewis. Zometeen het weeroverzicht voor Nederland. Verder in het vooruitzicht de Pretenders met I Go To Sleep. En nu Ham & Brood, het nationaal symbool van sex, drug en rock'n'roll. Met zijn wild romans bracht hij een rauwe Amerikaanse energie naar de Nederlandse podia die ongekend was. Tijd voor het live lied van de Nederlandse rock, Ham & Brood en het Wild Romance met Sam.

0: weeroverzicht.
1: Vanmiddag moeten we het doen met wat lagere temperaturen. Want het wordt vandaag niet warmer dan 20 tot 25 graden. Zonnige momenten en wolken wisselen elkaar af. En heel lokaal valt er een bui, maar droog weer overheerst. Er staat een merkbare westenwind, matig tot vrij krachtig. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. Het kwik loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden, wat het de koelste dag van de week maakt. Wel blijft het morgen overal droog. Ideaal weer om lekker naar buiten te gaan.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Loordance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Het zal doen en nu, muziek, plezier, radio, dit was mijn geheel. Beetje benieuwd.

82 met Stepping Out. Het komend half uur onderweg. Kim Appleby. Rond kwart voor hebben we de hit in een verstaanbare taal. Verder Travis McCoy en Bruno Mars. En nu deze uit 77. Een klassieker hier bij Al Stewart en On the Border.

0: geïnformeerd in een verstaanbare taal.
1: Er zijn van die hartverscheurende momenten waarop je beseft dat het fundament van je leven wankelt en dat de persoon die alles voor je betekent op het punt staat om te vertrekken. Het is dat ultieme gevoel van paniek en diepe eenzaamheid wanneer je alles op alles wil zetten om de breuk te voorkomen. Terwijl de opzwevende disco- en pianoklanken je door de ziel snijden, smeek je in de stilte dat je me niet zo achterlaat en dat de liefde nog een eerlijke kans verdient. Het is een dramatische en meeslepende oproep vol emotionele intenties die de angst van verlating feilloos weet te vangen. De krachtige vocalen en de stuwende ritmes tillen de pijn naar een hoog niveau en maken het tot een onvergetelijke klassieker over hartstocht en wanhoop.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

Billionaire van Travis McCoy en Bruno Mars uit 2010. En daarmee lopen we tegen het einde aan van Muziekplezier voor deze vrijdag 7 augustus 2026. We gaan even weekend houden. Aanstaande maandag zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Ik laat je vandaag achter met muziek van Mike Oldfield en Sharon van der Wol. Na popmuziek van M uit 79. Een fijne

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van €484 naar €854. De fraudehelpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. Siva Logistics regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.
8: Jan Berg.

1983, de muziek van The Space Monkey. Can't Stop Running, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom. Fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering hier van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatje voor u het komende uur. Zo doe ik deze. De 2026 single van Paul McCartney. Days We Left Behind.

0: Hotel Roxxon, hè? Paul McCartney en zijn nieuwe plaat, Days We Left Behind. Dit gezegd hebbende gaan we wel terug naar het tijdperk waar Paul McCartney ook al actief was. En dat gaan we doen met wat wij dan noemen...
1: Oude Meuk!
0: 1969, dit is Banshee. And the Train of Life.

0: zo is dat de muziek uit het lang vervlogen verleden. Banshee was dat uit 1969 en een nummer met de titel Train We of Life.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2004 met Cedar en Amy Lee. Broken.

0: 2004 muziek van Cheater en Amy Lee. Dit was Broken.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Springen we naar 2018 met Lady Gaga. Always remembers this way.

0: En dan was het Lady Gaga, Always Remember Us This Way, 2018 muziek. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werk hier van Downtown Mystic. Way to Know.

0: Ja, duidelijk. Downtown Mystic was dit. Met hun nieuwe plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Aan 1998 met Nederlandstalige muziek van Replay. Kijk om je heen.

0: van Replay, terug naar het jaar 1998.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Jazeker, met de muziek van 1972 gaan we op naar het half uur. Dit zijn de Les Humphrey Singers. Old Man Moses wordt bezongen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 20:30 tot 22:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 00:30 tot 02:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond!

Inderdaad, 1987, Freddie Mercury, zanger van Queen, ditmaal een keer solo en The Great Pretender. We stappen weer naar 2026 met muziek van Olivia Rodrigo. Stupid Song.

0: De muziek van Olivia Rodrigo, Stupid Song, zo heette het nummer.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan weer terug in de tijd, 1964. The Fabulous Four, The Beatles en Hard Day's Night.

0: En dat was het. De muziek 1964. The Beatles, A Hard Day's Night.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Op we naar 2008 met Alan Clark. Een rustig plaatje. Fell in Love.

0: De muziek van Alan Clark. 2008 kwam het uit. Fell in Love. En het kabbelde rustig voort.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard het ook voor u. Nieuwe werkje van Bailey Perry. The Villain.

0: Nieuwe plaat van deze Bailey Perry, de villain, zo heette het.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezelle, Billy?
0: Aan het 2012 met Bruno Mars. When I Was Your Man.

als je mee. Ja, plaat wat ook al in de categorie oude meuk valt. En deze van Bruno Mars, 2012. When I Was Your Man. Toch een lekkere plaat om weer in het programma te laten horen. Hè. We zitten wel in ieder geval aan het eind van het programma alweer. Dus je lang bond weer op uw radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageer ik allemaal. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1977. Peter Koelewijn, je wordt oude papa. Nou, geldt voor mij ook hoor. Daarna een nieuw werkje van Maurice Monet, Le Soleil d'été. En voor zover nog tijd hebben we vul hem op met de makkers uit 1972 en de zomerzon. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste drie maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. In 1995 bracht hij zelf een album uit. Met Madonna maakte Orbit onder meer het succesvolle album Ray of Light, dat 3 Grammys won. Zijn familie laat weten dat de muziekproducent op 23 juli thuis is overleden, 2 weken geleden dus. Een doodsoorzaak is daarbij niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
2: Sonnenbreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, ik heb weer een heerlijk lijstje voor je samengesteld. En die wil ik je dit uur lekker voorschotelen. En laat ik je dit zeggen, er zitten weer juweeltjes bij.
7: Ja, hij is absoluut een stille man.

0: vele weken nummer 1. Deze van de Pasadena's. Wat hadden we verder?
1: De Muziekfabriek.
0: In het midden zat Carol Emerald en Stuck.
1: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Verderop in de Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En we begonnen dit eerste rijtje van 3 met een liedje uit de jaren 70 van Barry White. What am I gonna do with you? En dit is Tatjana Simic en Ga nu maar.

Vrienden en vriendinnen, we gaan hem doen. Ons eerste item en dat is de Jukebox Classic. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie. De band werd opgericht in 1967 in New York. Het debuutoptreden in café Au Gogo was al direct een groot succes. En dat bij een heel groot publiek. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Dat had voornamelijk te maken met de verschillende muziekstijlen die de band wist te combineren. De groep was vernoemd naar een album van Johnny Cash uit 1963. Nadat de band een platencontract had gekregen, werd het eerste album uitgegeven. Dit album lag ongekend goed bij de critici, maar werd slechts matig populair omdat er nauwelijks popgeoriënteerde nummers op de LP stonden. Mede door de tegenvallende verkoopcijfers begonnen de relaties tussen de bandleden mankementen te vertonen. De platenmaatschappij zou dan ook een professionele zanger inhuren. Dit was voor Cooper de reden om de band te verlaten. Met Chuck Winfield, Lou Soloff en Jerry Harmon erbij had de band uiteindelijk 9 leden. Zij brachten dan een tweede album uit. Dat album had een stuk meer pop-invloeden en werd daardoor een stuk populairder. De 3 singles van het album die werden uitgebracht, You've Made Me So Very Happy, Spinning Wheel en When I Die, met stuk voor stuk een succes. Dit tweede album leverde de groep dan ook een optreden op Woodstock. Het grootste rockconcert in de jaren 60. Blood, Sweat & Tears speelden dan ook 5 nummers en werden daarop volop voor geprezen. Laten we eens een van die successen draaien. Luister naar de Jukebox Classic voor deze keer van Blood, Sweat & Tears. Hier is You've Made Me So Very Happy.

Dat was hem helemaal. Blood, Sweat & Tears. You've Made Me So Very Happy. Uit 1969. Het liedje behaalde een 23e plaats in de hitparade. Wil je

0: terwijl de thee wordt binnengebracht. Blijven wij genieten van Rudyard Kipp. Echt waar, dit is echt Rudyard Kipp op de Spaanse tour van het album Passie. Hoorde je Esta Paz Que Tú Me Das. En verder hadden we Celine Dion, Because You Love Me. En we begonnen met Tatjana Simic en Gallimard.
1: De Muziekfabriek.
0: Hier zijn de volgende drie.
1: Ron van de Steen.

0: Jouw muzikale inbreng in de muziekfabriek is van harte welkom. Ga naar de website www.ronvandesteen.nl. Dat waren weer drie liedjes op rij. Maroon 5, Misery, Marvin Gaye, Sexual Healing. En we begonnen dit rijtje van drie met Travi McCoy, Will Be Alright. De band werd gevormd in 1983 in Zürich, Zwitserland, uit het trio Ping Pong.
1: Oude lullenplaat.
0: Enkele vroege successen, met name de single Rhythm Walk, en ook opgenomen een aantal nooit uitgebrachte tracks.
1: Oude lullenplaat.
0: Als gevolg van juridische kwesties met Phil Manzanera van Roxy Music. De band had succes met een aantal singles en ook tijdens optredens in heel Europa op muziekfestivals. Het hoogtepunt van de band kwam kort na 1985 door de release van hun eerste album Blue. Het album bevatte twee al eerder uitgebrachte singles, evenals de internationale hit The Captain of Her Heart, wat in heel Europa 1986 een succes was. De single bereikte een 8e plaats in de UK en in de Amerikaanse Billboard Hot 100 een 16e plaats. Luister naar Double, hier is The Captain of Her Heart.

even heerlijk wegdromen met Double en The Captain of Her Heart. Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl. Over mooie liedjes gesproken, Ilse de Lange.

0: Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon hier een labeltje op plakken.
1: Attentie. Speciale aanbieding.
0: Beautiful Distraction van Ilse de Lange.
2: De Muziekfabriek.
0: We kijken even op de klok, vrienden en vriendinnen. En ik kom tot de conclusie dat het uurtje De Muziekfabriek er zo goed als op zit. Maar ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan. Dat is die van David Guetta, Memories. En Ziggy Marley en de Melody Makers. Luke Who's Talking, mits de klok het toelaat. Ik ga je een hele fijne dag nog wensen. Ik zeg maar weer goed en adios. En graag tot een volgende keer.
2: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassaveproduct. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur.
2: Koen start op
0: met Koen van Dommelen.

0: jongens en meisjes, welkom weer bij Koen Startop hier op Radio SMB. Superleuk dat je weer luistert op je vrijdagavond. Het is weer heerlijk weer geweest vandaag. Niet te warm, gewoon perfect weer om lekker leuke dingen te gaan doen ofzo. Dus ik hoop dat jullie dat ook allemaal gedaan hebben. En dat je nu lekker klaar zit voor 2 uurtjes van de meest verse muziek hier op Radio SMB. Uit het hartje van Zonnebreugel voor Zonnebreugel. Leuker kan niet, lekkerder kan niet. Mocht je nog verzoekjes hebben, kom gerust door. Even kijken, we hebben weer van alles voor je. Echt de nieuwste van de nieuwste muziek, zei ik al. Daar Glenn Savalli, Porchlight, Cat's Eye. Ja, we kunnen het zo gek niet maken of het zit in deze uitzending. We gaan gewoon lekker beginnen. Ik zal jullie niet langer van de verse muziek afhouden. Dus we beginnen met Higher, met Rita Ora en Glenn Savalli.
1: You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy. In a

Ja, Animal Cat's Eye, heerlijk hier op Radio SMB. Superleuk dat je luistert, lekker zonnig en heerlijk weer zo. Misschien ben je nog op vakantie en luister je naar Radio SMB. Hola, willkommen, bonjour, welcome. Ja, ja, we zijn van alle markten thuis hier. Ben je lekker op vakantie en luister je naar SMB? Superleuk. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. We gaan weer gewoon lekker een blokje muziek voor je opzetten. Zit je op de camping te zweten? Of heb je lekker gebarbecued net? Of ben je nog aan het barbecuen? Het is natuurlijk pas 6:15. Geniet ervan. Gooi ervan maken een worstje of een hamburger op. Hier komt in ieder geval Sam Gallatry met A Longing.

Ja, crap. Heerlijk, lekker, rustig zomersliedje van Pool Girl. Past goed bij het weer, toch? Zeker te weten. We zijn alweer bijna een half uurtje bezig in dit uur van Koenstad op. Het eerste uur wel te verstaan. Dadelijk nog lekker een heel uur te gaan naar het nieuws, het weer, de boodschappen. Maar nu eerst nog een half uurtje voordat we überhaupt daaraan toe zijn. We gaan lekker verder met Rod Wave en Hustle.

SMB, radio voor Son en Breugel.

Ja, Molly 911 called the law. Nou, zullen we het nog even niet doen? Want er is helemaal niks aan de hand. Helemaal niet bellen. Een beetje onzin. Maar goed, eens even kijken. We gaan lekker verder met de luckiest man alive van de Buffalo Traffic Jam.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
1: SNB
8: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
1: SNB. Met dit uur.
9: Koen start op.
1: Met Koen van Dommelen.

Ja, het tweede uur zit er, of komt er weer aan. Ik wou zeggen, zitten we op? Nee, nog langer niet. We hebben nog een heel uur te gaan hier bij Koen Start Op. Lekker vanuit de studio. Ja, wat hebben we nog allemaal? Ik zie hier Chris Cross worden. Chris Cross Amsterdam. Temper City. Cameron Markkamp. Bruno Mars. Nou, het kan zo gek niet. Of we hebben het allemaal weer voor je klaarstaan. We zullen daarom niet al te lang meer wachten. We gaan lekker beginnen met Chris Cross Amsterdam. Met My Oh My.

0: all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Ja, Cameron Wittem en Want for Nothing. Oeh, lekker, lekker, lekker, lekker. Kwartiertje alweer in de nieuwe uitzending. En we gaan lekker verder. Lekker verder met Bruno Mars on my

0: FM 107.5 FM.
1: Ja, heerlijke, lekkere, snelle afsluiter zo van dit blokje. En weer een half uurtje voorbij met heerlijke muziek natuurlijk. We gaan lekker verder met Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Dit is Radio SNB.
1: SNB. Ja, natuurlijk. Hier met Koen start op live op vanuit het Dommelhuis Hartje, Zon en Breugel. We hebben nog 20 minuutjes te gaan. 20 minuten vol met de beste, verste en lekkerste muziek van dit moment. Zoals Free Your Mind, Popular, wat hebben we nog meer? Material Lover, Boston. Ja, er komt nog zoveel aan. Dus we gaan lekker weer verder zonder dat ik jullie lastig val met mijn gebabbel. Free Your Mind!

0: SMB. Radio voor Son en Breugel.
1: Ja, het is alweer bijna 8 uur en dat houdt in dat ook Koen Start Op Air voor deze week weer op zit. Hopelijk hebben jullie het naar je zin gehad. We gaan nog 1,5 uurtje draaien voordat het nieuws, het weer en de boodschappen er weer aankomen. En dan hoop ik jullie snel weer te zien. Geniet er even van en geniet ook van je weekend.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. En de Amerikaanse president Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis alsnog door te laten gaan. Een lagere rechter zette die bouw voorlopig stil omdat Trump eerst maar eens goedkeuring van het congres moet vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is op eigen houtje al gesloopt voor het project. Maar volgens Trump is de beslissing van de rechter onterecht en moet die worden teruggedraaid. De geplande balzaal kost zo'n $400 miljoen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
0: SNB.

Eddie Miranda. Een beetje de, nou, best wel een beetje high energy wat ze gemaakt. Dit is dan niet helemaal high energy, het hangt er een beetje tussenin. Wat is het na vijf huizen? Ah, het is wel lekker dansbaar, laten we eerlijk wezen. Alleen maar dansbare muziek voor jou onderweg. James Williams straks met Misunderstanding. Or ook nog met Keep On Doing It. Is Eddie Miranda en Dance.

0: Oftewel James, die twee Williams, dat hoor je duidelijk. En Alla, Keep On Doing It, hoor je dat? Keep Doing It.
1: Taking you back to the old school 80s. The Grooveyard. The Grooveyard. With DJ Patrick.
0: 1992, Vinci en Funky Bebop nu.

was voor een pretty face, toch? Stylo, Italo Disco, hier in de Grooveyard. Lekker, hè? Die face is nu met de Wicca Rap. En achteraan straks Howard Johnson met Much Too Much. Komt helemaal goed, lekker dansen en niet te veel praten. Zeker te weten, more music, less talk. Zo, dat is het motto van de Grooveyard.

Marco zit. En dat was toch wel, ja, alweer uit 1986. Dus, en er kwamen in 86 ook zulke gave dingen uit. Dit, dit is wat eerder. Ga maar eens een pak een beet. 3 jaar meer terug in de tijd. Dus van 86.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakten de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Volgens veel jonge bezoekers zorgen vooral TikTok en andere sociale media ervoor dat films snel populair worden. Grote titels als Spider-Man en The Odyssey zorgen daardoor voor volle zalen en soms uitverkochte voorstellingen. En veel jongeren vinden in de bioscoop zitten bovendien een leukere ervaring dan thuis naar een film te kijken. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

ook. Dit is Spanna Vela, ja. Nou, ja, het past toch heerlijk in de groove. Ik dacht wel, to cut a long story short, was dit. De Time Bandits, Nederlands is dit. Nederlandse disco uit 1990 met I'm Only Shooting Love. De La Soul erachteraan straks met Me, Myself and I.

0: 22nd, zo moet ik het zeggen, 22nd Street en I'm Available. Waar ben ik nog wel? 1985 ging we naar terug. En De La Soul daar weer voor met Me, Myself and I. En daar weer voor, in blokje van 3, Time Bennett en I'm Only Shooting Up.
1: Broadcasting from the Netherlands. Unlimited dance classics from the 80s.
0: Terug naar 1986 met Ruud Dawes. And I love only you. Wat mooi om te weten. Daar staan straks Lakeside with Something About That Woman.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.
0: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Hele bijzonder goede dag. En welkom in een nieuwe editie van de Muziek Express. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. Muziek uit zee, terug in de tijd naar de momenten dat de zendschepen... de zeeschepen met keiharde zendsignalen vanuit naar Nederland gestraald werden, via de Middelgolf. Dat proberen we een klein beetje terug te brengen. Hey, we begonnen de show met Girl and the Gang. Plaat uit 1980, 13 december van dat jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. Stonden er 11 weken in, hoogste rotering nummer 2. En wat hebben we vandaag allemaal voor jou in petto? Nou, rond het half uur en het eerste uur natuurlijk het Polygoonjournaal. En een tweede uur een top 3 uit een vervlogen jaar. En dat... dat komt elke week weer terug natuurlijk. Jawel. Leuke plaatjes hier op jouw radio. En blijf erbij 2 uur lang de Muziek Express. We gaan naar een persoon die al heel lang niet meer onder ons is. 16 augustus 1977 overleed hij.

dat nummer gaat over In the Ghetto. En dat gaat over armoede. Een jongen die is geboren in de ghetto van Chicago. Terwijl zijn moeder al te veel kinderen heeft moeten voeden. De jongen groeit op terwijl hij honger heeft. Hij steelt een vecht, koopt een geweer en steelt een auto. Probeert weg te rennen, maar wordt doodgeschoten terwijl zijn eigen kind wordt geboren. Ja. De tekst impliceert dat, dat het kind hetzelfde zal ondergaan. Ja, dat is natuurlijk niet te hopen. Hier is hij dan, Elvis Presley uit 1969.

een triest nummer toch wel te noemen. In the ghetto. Elvis Presley, geboren in Mississippi, Tupelo. 1935 en Memphis, Tennessee, overleed hij dus 16 augustus 1977. Deze Amerikaanse zanger en acteur. Ja, want die heeft nogal wat films gemaakt, hoor. Elvis de Pelvis.

en iedereen die, die had wel iets met hem. Niet iedereen natuurlijk, maar... Het werd ook een beetje gezien als ja, sekssymbool. Precies lichamelijke aantrekkelijkheid en seksappeal werd in ruime kringen erkend. Ooit was hij mooi, verbluffend mooi. Toen werd hij dik, verbluffend dik. Ja, formuleerde criticus Mark Feeney. Ja, dat komt natuurlijk allemaal door de drugs die hij gebruikte. Waarom moeten artiesten nou altijd drugs gebruiken? Ja, ik wil niet zeggen dat hij dan nog geleefd had, maar... dan hadden we nog veel langer van hem kunnen genieten. Ja. Hey, zo meteen wat Nederlandstalig werk op je afvuren. Dat doen we met een plaat uit 1982. Ook deze man leeft niet meer. Hij overleed op 23 september 2004... ter onderscheiding van zijn gelijknamige zoon... Andreasen senior genoemd. Hij was een Nederlandse volkszanger die vanaf die late jaren 70... een eigen tijdse vorm kreeg van het levenslied. Ja, nou ja, zijn zoon junior, die treedt natuurlijk ook op, en zijn dochter... De volgende plaat die we daarvoor gaan zetten, dat is een dame. Ook die is net overleden. En dan wel heel erg op 8 augustus 2022. Ik noemde er altijd Olijfje. Ja. Ze was natuurlijk bekend geworden door haar rol als Sandy in de film Grease. 29-jarige leeftijd wilde ze eigenlijk niet, maar John Travolta haalde er toch over om mee te doen aan de film. Het werd een groot succes. En ik heb hem al menig malen gezien. Ja. Een nummer uit de film is op het eind... Dat ze op de kermis zijn. En dat ze heel erg sexy eruit ziet. Jawel. Kennen we hem nog? You're the one that I want. Met John Travolta.

0: terug in de tijd.
1: De Gouden Klassiekers.
0: De Gouden Klassiekers.
1: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
0: Bij de Muziek Express.

Ja, dat melodietje, hè. Ook de toonsoort klinkt wel een beetje hetzelfde. Ja, dat, maar goed. En de tweede nummer van het album, gewoon André. 2013 bracht André zijn zoon André Hazes Junior samen met de Vlaamse slagerzanger Christophe een nieuwe versie van het nummer uit. Hazes was natuurlijk een volkszanger die al heel jong begon. En ontdekt werd door Johnny Krijkamp Senior. En dat was op 5 mei 1959. Toen André op de Albert Kuip stond te zingen. Ja, om een beetje centjes te verdienen. Om een cadeautje te kunnen kopen voor zijn moeder die de volgende dag jarig was. Nou, zijn

hoort het allemaal hier in de Muziek Express. De leukste plaatjes komen voorbij uit het verre hitverleden. Zo ook de volgende. De plaat is afkomstig uit 1976. 17 april van dat jaar kwam ze binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 5 weken in, hoogste notering nummer 5. Ze start haar muzikale carrière in 1975 en is vooral bekend omwille van haar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival van 1976. Ze had de nationale finale gewonnen. En mocht al dus haar vaderland vertegenwoordigen in het Nederlandse Den Haag. Met het nummer 1, 2, 3. Ze eindigde op de tweede plaats. Later dat jaar nam ze ook nog deel aan het World Popular Song Festival 1976 in Japan. En dat was in de hoofdstad Tokio. En daar eindigde ze met Ma Chanson d'Amour. Op de 12e plaats. Nou, wij gaan dan Un de trois draaien van Catherine Farry.

een leuk Franstalig blaadje op je radio. En we haalden één keer de Radio 2 tot 2000. En dat was in 2000. Op plaats 1807. Daarna hebben ze nooit meer in die hitlijst gestaan. Waarom eigenlijk niet, vraag ik me af. Maar mag, ja. Je hoort het allemaal hier op jouw favoriete radiostation. De Muziek Express. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

De volgende plaat is van een Nederlandse popduo. Ja, bestaande uit twee zusjes, Alice en Karen. Alice May en Karen Woods, pseudoniemen voor respectievelijk Ali, oftewel Aaltje, en Doetje de Vries uit Willingerga. Ja, de zusjes de Vries begonnen op jonge leeftijd met zingen. Samen maakten ze vanaf begin jaren 70 deel uit van diverse groepen, waarvan de Carina's in 74 de eerste was. In 76 zaten ze in de countrygroep Gold 45. En het jaar daarna vormden ze het duo The Ladies Pop. Vanaf 79 besloten de zusjes verder te gaan onder de naam Maywood. En het Engelstalige repertoire werd geschreven door Alice. En bestond vaak uit theatrale ballades.

Rare popliedjes. De productie lag in handen van ex-kajak-drummer Pim Koopman. Wij gaan de plaat draaien 1980. 14 juni van het jaar kwamen ze binnen. 14 weken stonden ze erin, 3 weken op nummer 1. En hier zijn ze dan, de zusjes Maywood. Maywood.

0: het schoolseizoen is afgelopen, is met de vakanties het kampeerseizoen begonnen. En omdat steeds meer mensen besluiten een tent te kopen, en dan liefst zo'n linnen bungalow, hebben wij gemeend voor die nieuwelingen wat eenvoudige tips op film te moeten vastleggen. Als het huis eenmaal overeind staat, wat zo'n eerste keer allerminst meevalt, dan is het zaak om het goed te verankeren. Het is het beste om de pennen schuin in de grond te steken en ze zo enigszins mogelijk goed te borgen. Dan bestaat er de minste kans op een luchtreis bij sterke wind. Het scheuren van het frame is daarvoor ook aan te bevelen. Men denkt niet dat zomerstormen uitsluitend in Nederland voorkomen. Daarom is het verstandig om altijd voldoende stormlijnen mee te nemen en ook de kleine tenten extra te beschermen. Een ervaren buurman zal u graag helpen bij de juiste bevestiging ervan. Binnen koken verdient al geen aanbeveling, maar men doet het in ieder geval niet in de nabijheid van het tentdoek. Wie op gas kookt, moet wel eens een nieuwe tank aansluiten. Een brandende sigaret daarbij is levensgevaarlijk, omdat er op het moment van het aansluiten zeer brandbaar gas kan ontsnappen. Hier helpt alleen een reisongevallenverzekering. Ook met de petroleum- of benzinevergasser is het oppassen geblazen, daarbij onjuist gebruik de brander snel in een fakkel verandert. Daarom nooit in de tent aansteken. Anders zou men de tent wel eens kunnen aansteken. En hoewel velen de warmte zoeken, kan deze hitte toch nimmer de bedoeling zijn. Wij wensen u een prettige vakantie.
1: Waanzinnig! Zoveel hits!
2: De meeste, de beste en de lekkerste.
1: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

de formatie Shock in Blow. Plaat 1969. Het nummer Venus. En de groep had wereldwijd de hit met dit nummer. Een lied gebaseerd op de banjo song uit 1963 van de Back 3. De single behaalde in Nederland twee keer de Nederlandse top 40, maar wist er niet hoger uit te komen dan nummer 3. Wel stonden ze de 15 weken in de Nederlandse top 40. Het nummer is inmiddels een evergreen en staat ook jaarlijks in de top 2000 van Radio 2. Bovendien is het talloze keren gecoverd, bijvoorbeeld als intro voor Starson 45. Die ook een nummer 1 positie in Amerika behaalde. En een versie van de meidengroep Bananarama. Die in 1986 eveneens een nummer 1 positie in Amerika haalde.

Leuke muziek uit het verre hitsverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het leeft op jouw radio. En hij blijft erbij, hè. Nog veel meer leuke programma's op dit station. Dus genieten wordt het dan toch wel weer, ja.

0: Een Jean Jaurnier was een componist, liedjeschrijver en acteur. Na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedy maakte hij sinds de jaren 60 furoren als zanger. Liedjes zoals Sammy, We zullen doorgaan, Pastralen en Laat me. Had hij ook een nummer met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Ja, we weten natuurlijk wel, dat is Ramses Shaffy. Het plaatje kwam binnen op 10 april 1971. Stond er 3 weken in hoogste notering nummer 21. Dat is niet zo lang en niet zo hoog.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

hoorde Martika. Martika, zo moet ik het zeggen. Ja. Plaat 1989, 5 augustus van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlands Top 40. 11 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 17 voor Toy Soldier. Het was de tweede single van haar naar zelf vernoemde studioalbum. In 2005 samplede de Amerikaanse rapper NMM het nummer voor zijn hit Like Toy Soldier. Ja.

Dat was een familie. En ze luisteren naar de naam The Kelly Family. Hits zoals I Can Help Myself and Fell in Love with an Alien. Dat was dan in 1997. In totaal heeft de familie wereldwijd zo'n 20 miljoen albums verkocht en 48 gouden of platina albums op hun naam staan. Ja. De volgende plaat is er een uit 1979. 15 december kwam die binnen. 9 weken stond hij erin, hoogste notering nummer 2 voor deze plaat. De familie verliet in 1966 de Verenigde Staten om een aantal jaar in Spanje te gaan wonen. De familie maakte in 1975 onder de naam Kelly Kids hun televisiedebuut. Hierna traden de leden in Europa op als straatmuzikanten, maar in 1976... kreeg de familie een contract aangeboden bij een Duitse platenmaatschappij. Onder beheer van Polydor maakte ze enkele albums en scoorde ze in Nederland de nummer 1 hit met David's song Welcome With Me. Je hoort hem hier in de Muziek Express.

Je hoorde de Kelly Family. Met het nummer David Song Will Come With Me. Het was een cover van een instrumentaal nummer van de Franse muzikus Vladimir Cosma. In 1979 kofferde ze deze plaat voor een album Lieder der Welt. 30 november van het jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van het album. Leuke muziek uit het verre hitsverleden. De jaren 60, 70 en 80, het komt voorbij. En je hoort het allemaal hier op jouw favoriete radiostation. Blijf erbij, lekkere plaatjes op jouw radio. Dit is Kevot uit 68.

hoorde de formatie Scaffold. Plaat 1968, Lily de Pink. Het nummer werd uitgebracht door de Britse comedygroep The Scaffold. Nummer 1 hit in de UK single charts. Het is een modernisering van een oude volksliedje getiteld The Ballad of Lydia Pinkham. Teksten vierden de mediciale verbindingen, uitgevonden door Lily de Pink. En beschreven op humoristische wijze, de werkwijze, geneeswijze. Die het teweeg heeft gebracht. Ja, zoals het opwekken van ziekelijke zwaarlijvigheid. Om een zwakke eetlust te genezen. Ja, nou. Ja, waar muziek al niet goed voor is, hè. Hey, we gaan even wat plaats maken zo. En dan zijn we gauw terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Zometeen nog een plaat van Georgie Fame. Een Engelse rhythm and blues en jazzzanger. De manager van Georgie Fame in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw was Rowan O'Reilly. Ja, je hoort het goed. Rowan O'Reilly, die van deze. Ja, ja. Je hoort het goed. Geboren in Ierland en wonend in Londen. Voor Ronan lukte het niet om de platen van Georgie Fame gedraaid te krijgen bij de BBC of Radio Luxemburg. Dit was uiteindelijk voor hem de aanleiding tot het oprichten van een eigen zeezender, Radio Caroline. En vandaar die bel. Ja, dat is Georgie Fame samen met Ellen Price en Rosetta uit 71. Maar we gaan eerst naar deze dame. Timmy Euro.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.
6: Weet je nog die tijd van vroeger?
7: Die tijd van vroeger?
8: Wat een muziek!
6: De onvergetelijke superhits.
8: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Allemaal hier op jouw favoriete radiostation. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen de tweede uur met een plaatje van Mai Tai uit 1986. Natuurlijk een Nederlandse discogroep die oorspronkelijk als trio werd samengesteld door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. De groep bestond uit drie Nederlandse in Suriname en Antilliaanse nationaliteiten vrouwen. Jetty Wales, Milfred Douglas en Caroline de Wind. En die laatste twee waren eerder lid in de formatie Fruitcake. Midden jaren 80 scoorde Mai Tai in Nederland diverse hits. In zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade. En boekte ook succes in Europa en de Verenigde Staten. Ja, leuke muziek dus, zoals ik al zei. We gaan snel verder met de volgende plaat. Dit is er eentje uit 1967. Het is van een Britse groep die vooral succes had in de jaren 60. Ze waren oorspronkelijk de begeleidingsband van Brian Paul. Kijk of je weet wie dit zijn. Denk het wel. Here comes my baby at 67. Dit zijn de Tremolos. Je hoort het hier in de Muziek Express.

groep kwam bij elkaar in 1958. De Tremolos, een Britse groep dus uit de jaren 60 actief waren. In 1961 hadden ze onder andere de hits Do You Love Me uit 63. Al daar de eerste plaats in de hitparade bereikten. Ja, toen het niet meer boterde tussen de leden van de begeleidingsband en hun voorman, gingen ze in 1965 elk hun eigen weg. Ja. Brian Paul verdween al snel in de anonimiteit, oftewel, je hoorde hem niet meer. De Tremolos, Alan Blakely, Len Chip, Hawkins, Rick West en Dave Munden waren echt regelmatig in de internationale hitparades te vinden. Ja. Zover de Tremolos hier op jouw radio in de Muziek Express. Ja. Van Engeland gaan we naar Amerika. Hij heet Henry John Deutschenhoff. Geboren in Roswell in 1943. Overleed op Monterey Bay op 12 oktober 1997. Was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, musicus en enkele keren ook acteur. We hebben het over John Denver. En het oh zo mooie Any Song. Het is altijd zo'n plaat dat ik zeg van die moet vanaf begin tot aan het eind gedraaid worden. En dat gaan we dan ook doen. De plaat kwam binnen op 28 februari 1976. Stond er 7 weken in hoogste notering, nummer 10.

en Over de Muur. Het is de derde single van de Nederlandse muziekgroep Het Klein Orkest. Die in de Nederlandse top 40 nationale hitparade in de Tros top 50 belanden. Nou, laat mij maar alleen en Koos Werkloos had Het Klein Orkest in de zomer van 84 een top 10 hit. Met Over de Muur. De single werd in november 1983 uitgebracht. En stond in week 51 en 52 van dat jaar ook twee weken op nummer 1 in de verrukkelijke 15. De single werd in juni 1984 naar de grootste vredesdemonstratie van oktober 83. Het Malieveld in Den Haag opnieuw uitgebracht. Harry Jekkers koos er bewust voor om geen partij te kiezen omtrent het kernwapenvraagstuk. Het lied geeft de situatie weer in een verdeeld Europa. Waar ken ik dat van? Na de Tweede Wereldoorlog. In het Westen heerste zogenaamde vrijheid en in het Oosten werd iedereen onderdrukt. En in het lied wordt aan de hand van de situatie in de verdeelde stad Berlijn de situatie geschetst. Ja. Tot zover Het Klein Orkest. Zometeen nog een plaat van Bauer Wauw en Do You Wanna Help Me, 83. Het was een Britse popgroep uit begin jaren 80, toen ze erg populair waren in Engeland. Boegbeeld van de groep was Annabelle Elwyn. Ook simpelweg Elwyn genoemd. En ze werd door Malcolm McLaren ontdekt in een stomerij toen ze amper 14 jaar was. Ja, dat zo meteen. Maar eerst gaan we naar Tina Hoskins. Ze was is een discozangeres actief in het midden en einde van de jaren 70. We hebben het over Tina Charles. Ze staat het meest bekend om haar hit in 1976... I Love to Love. Nou, laten we die toevallig klaar hebben staan. Ja, kan zomaar gebeuren hoor.

Je hoorde de formatie Bow Wow Wow, de Britse popband die begin jaren 80 erg populair was in Engeland. Ze brachten nog onder andere materiaal op cassette uit, waaronder Louis Quatorz. Het debuut LP had de opvallende titel Sea Jungle, Sea Jungle, Go Join Your Gang, Yeah. City All Over and Go Ape Crazy. En kwam rond 1981 uit. De muziekstijl was veel drums en een hoge tempo. Net als de band Adam and the Ants, die in dezelfde tijd ook erg populair was. En al eerder onder de orde van McLaren was gekomen. Toen ook inmiddels gebroken met hem. Waarna een deel van de groep de basis vormde voor deze groep Bow Wow Wow. Ja. Je hoort het allemaal hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent. Zometeen de top 40 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 1982, om precies te zijn 2 oktober. Maar eerst een plaat die eigenlijk bij mij met de paplepel is ingegoten. Deze dame, Cornelia Froboes. Aan het begin van haar carrière bekend als Die Kleine Cornelia. En later als Connie in de Duitse ze is een Duitse actrice die in de jaren 50 en 60 als zangeres een tieneridool was. Nou kan ik me nog herinneren, mijn moeder die had zo'n singeltje. Ja, dat was zo'n klein 45 toerenplaatje voor de mensen die het niet weten. Froboes groeide op in Berlijn. Pack die Badehose ein. Dat was in 1951 haar eerste hit. Het liedje was geschreven door haar vader, de componist, de muziekuitgever Gerard Froboes. En dat was voor zijn zangboer. En die zagen er niks in, zodat het door zijn 8-jarige dochter liet zingen. In de jaren tot 67 had ze vele hits. Veel van haar liedjes werden door haar vader geschreven.

Dales onder het pseudoniem Erich Langeveld. Ja, en toen de rock and roll populair werd, stapten ze over naar de stijl rock and roll. We gaan natuurlijk het plaatje eruit 1962. Zwei kleine Italianers.

je hoorde de top 3 van het jaar 1982. Om precies te zijn, 2 oktober. Op nummer 3, afkomstig van nummer 2, 1 plaats gezakt. The Golden Earring en Twilight Zone. 7 weken stonden ze toen in de Nederlandse top 40. Op nummer 2, afkomstig van nummer 6, 4 plaatsen gestegen. 5 weken in de Nederlandse top 40 op dat moment. A Survivor met Eye of the Tiger. En op nummer 1 blijven staan toen 5 weken in de Nederlandse top 40. The Dire Straits en Private Investigations. En Private Investigations was natuurlijk een nummer van The Dire Straits. Het verscheen voor het eerst op het album Love Over Gold uit 1982. Het nummer verscheen niet als single in Amerika. In Duitsland, Engeland daarentegen bereikte Private Investigation de tweede positie in de UK single charts. Ja, in Nederland bleef hij dus enige tijd op nummer 1 staan. Om precies te zijn, 4 weken. Ja. Leuke muziek uit het verre hitverleden. De zeezendertijd. De muziek vanuit zee. Het leeft op jouw radio. En ja, dat doen we speciaal voor jou. En dat allemaal in de Muziek Express. Als je dit soort klanken hoort, dan denk je van, oh, we zijn op zee. Nee hoor. Is de formatie De Makkers. De plaat kwam binnen op 1 juli 1972. Stond er 8 weken in, hoogste rotering nummer 7. En het is getiteld dus De Zomerzon.

Harder de Makkers. En de Zomerzong. Je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation.

Het tweede uur van de Muziek Express. Dat betekent dat ik ermee ga stoppen. Maar niet getreurd, volgende week ben ik weer bij. Zelfde tijd, zelfde zender. En dan gaan we weer twee uur lang de leukste platen uit de jaren 60, 70 en 80 draaien. Met andere woorden, muziek uit zee. Dat is de slogan van dit programma. En wil je wat meer informatie hebben over dit programma of waar het vandaan komt? Kijk even op demuziekexpress.nl. www.demuziekexpress.nl of via Facebook De Muziek Express. Ja. En daar staan allemaal linkjes op en daar vind je het allemaal wel hoe en wat. Ik bedank jou voor het luisteren. Zometeen nog een plaat van Karen Young. En zo, 1978. Maar eerst een plaat van een Britse singer-songwriter, Kate Bush. Het nummer was de eerste single van het album Hounds of Love uit 1985. Op 5 augustus van het jaar werd het nummer op single uitgebracht. De plaat werd wereldwijd de hit. De thuisland Engeland werd de plaat 5 augustus 85 uitgebracht. En kwam binnen op de 9e positie en piekte op positie nummer 3. Het werd mede hierdoor een top 10 hit in de destijds 3 hitlijsten. De nationale publieke popzender en behaalde in zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade de 6e positie. We hebben het over Running Up That Hill. En je kent ze natuurlijk ook nog wel van Woodburn Heights. Hey, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En ik zou zeggen, geniet van de klanken tot aan het tijd zijn van het hele uur. Hey, joep, doei en de mazzel. Hoi. Oh, ja.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neck Beaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Gelderop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Gelderop is te vinden op landgoed Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio SMB.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
5: SNB.
6: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Loordance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 'smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 'smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.smb.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.